0: Bistro Calegato in Heist heeft een aparte wijnafdeling waar iedereen terecht kan voor de aankoop van heerlijke Zuiderse wijntjes. Christel en Raf hebben een passie voor lekkere wijntjes. Meermaals per jaar bezoeken ze grote wijnbeurzen. Ze hebben ook nauwe contacten met lokale wijnboeren in Spanje en Frankrijk. Calegato, synoniem voor lekkere wijntjes aan een scherpe prijs, goed advies en vaak ook verborgen pareltjes die elders niet te vinden zijn. Contacteer ons voor meer info. Calegato.
1: Christina.

0: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joriswingen.
1: Koken wordt een feest in de keuken van Covera.
2: Christina, more music.

0: Herentals Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou, Christel en Huigen.
2: Christina.

0: Tuindrama. Je vindt er alles om je tuin piekfijn in orde te brengen. Zitmaaiers, grasmachines, bosmaaiers, hakselaars, hoge drukreinigers. Alle soorten tuinmachines en tuingereedschap van topkwaliteit. Tuindrama. Ook voor alle onderhoud en herstellingen.
1: Elk seizoen, Tuindrama.
0: Provinciebaan in Houtvenne.
1: Tuindrama.
0: Op de baan Heist Westerlo.
2: Christina, more music.

0: afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
1: Christina.

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalok. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste. In onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina,

Ontdek en beleef de heerlijke Oosterse keuken van Asian Kitchen in de Bergstraat. Verser kan het niet. Overheerlijke sushigerechten. Gebakken rijst of noedels in de wok met verse groenten. Hou je van gegrilde vis- of vleesgerechten? Teriyaki. Asian Kitchen heeft ook verschillende Aziatische curry's. Bijzonder lekkere soepen. Zachte Thaise kip. Pikante scampi. Je kiest maar. Proef de heerlijke sushi en Oosterse gerechten van Asian Kitchen. Bergstraat 42, Heist op den Berg. Ook takeaway 015 24 34 84. Christina.

0: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
1: Christina.

0: problemen aan je remmen, je versnellingsbak of zijn je schokdempers aan vervanging toe? Of is je uitlaatstuk? Je auto zal weer piekfijn in orde zijn.
1: Je rijdt weer zorgeloos op de baan.
0: Van Rompuy heeft de allermodernste apparatuur en zeer bekwame medewerkers. Iedereen is welkom, alle merken.
1: Van Rompuy heeft het goed gedaan.
0: Bel ons even op 015 25 74 70.
1: Auto, elektro, Van Rompuy.
0: Van Rompuy, Industriepark 22, Zone B, Heist op den Berg.
2: Christina.

0: KMO? Let's Go ontwikkelt de perfecte webapplicatie voor jouw bedrijf. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be. L-E-T-Z
1: Go.be.
2: Christina, more music. On a train.

0: Christina Nieuws.
1: Premier Bart De Wever schrapt voorlopig zijn voorstel om de BTW-tarieven te hervormen. De Wever wil nu eerst een akkoord over de begroting voor volgend jaar en dus niet tot 2029. De Wever moet nu nog op zoek naar zo'n 3 tot 4 miljard en dus geen 10 miljard zoals eerst gepland. De Wever wil zo vermijden dat we moeten starten met een noodbegroting, politiek journalist Karel Latré.
2: Niet elke partij staat hiervoor te springen, maar zeg maar eens nee tegen zo'n aanpak waarmee je wat zekerheid wil inbouwen tegen ja, een grote rentesneeuwbal die komt of rentes op onze staatsschuld die op springen staan. Dat is moeilijk om nu nee te zeggen, ook al liggen maatregelen om aan dat bedrag te geraken volgend jaar misschien wel moeilijk voor de partijen.
1: Oekraïns president Zelensky zegt dat hij zich verraden voelt door Amerikaans president Trump. Aanleiding zijn de recente uitspraken en aankondigingen van Trump, onder meer over de aankoop van Russische diesel en de beperkingen van de Starlink-verbinding. Dat zorgde er onder meer voor dat militaire operaties verstoord werden. De verbinding is intussen verbeterd, maar bevat wel nog beperkingen. En het was gisteren een doelpuntrijke avond in de Champions League voetbal. Real Madrid won op de valreep van het Italiaanse AS Roma. Het won met 3-4 nadat het eerst 3-1 achter stond. Manchester City verloor dan weer met 2-4 van titelverdediger PSG. En verder verloor Romelu Lukaku met zijn Turkse club Fenerbahçe met 6-0 van het Engelse Aston Villa. En won Liverpool met 3-6 van het Oostenrijkse LASK Linz. Het wordt zonnig vandaag met soms ook wat wolken, maxima tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken, vanaf de namiddag gaat het regenen. Het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en nog maar tot 14 graden.

0: Lekker eten in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwend je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten. Met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie. Vlak bij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
1: 24 hours a day. Christina. Every day.

0: eigen levensstijl. Zijn eigen wensen. Je houdt van comfort in je woning, op je kantoor. Het B-Logix domotica systeem biedt je een brede waaier aan mogelijkheden en volgt de nieuwste ontwikkelingen op de voet.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
0: B-Logix domotica kan je laten installeren of kan je ook zelf plaatsen. B-Logix domotica. Verkrijgbaar bij GVL Technics.
1: GVL.
0: Kasteelstraat in Heist op den Berg.
2: Christina. Every hour. Every day.

0: Herenthal Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist-op-den-Berg.
1: Ik bied een speciaal zaak voor jou, Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Premier Bart De Wever schrapt voorlopig zijn voorstel om de BTW-tarieven te hervormen. Onder meer daarop liepen de onderhandelingen steeds vast, omdat de MR zich bleef verzetten. De Wever moet nu nog maar op zoek naar zo'n 3 tot 4 miljard euro en dus geen 10 miljard zoals eerst gepland. Hij wil eerst een akkoord over de begroting voor volgend jaar en dus niet tot 2029. De Wever wil zo vermijden dat we moeten starten met een noodbegroting. Politiek journalist Karel Latree.
4: Niet elke partij staat hiervoor te springen, maar zeg maar eens nee tegen zo'n aanpak waarmee je wat zekerheid wil inbouwen tegen ja, een grote rentesneeuwbal die komt of rentes op onze staatsschuld die op springen staan. Dat is moeilijk om nu nee te zeggen, ook al liggen maatregelen om aan dat bedrag te geraken volgend jaar misschien wel moeilijk voor de partijen.
3: Het federaal parket in ons land heeft verschillende huiszoekingen uitgevoerd in een onderzoek naar witwassen. Mogelijk gelinkt aan de Congolese president Félix Tshisekedi. Dat meldt La Libre Belgique en het parket bevestigt dat nieuws. Vorig jaar legden verschillende Congolese partijen klacht neer tegen 9 familieleden van de president. Volgens hen zouden zij mijnen in het zuiden van Congo plunderen. Het is niet duidelijk welke familieleden betrokken zijn. 7 op de 10 mensen die elke dag maagzuurremmers nemen, kunnen daar eigenlijk mee stoppen. Dat blijkt uit een nieuwe studie van het UZ Leuven, professor Jan Tak.
5: De mensen die in de studie zaten hadden meer dan 10 jaar dagelijks een zuurremmer genomen. De meest efficiënte benadering was zeggen aan de patiënt, stop vandaag. En als je klachten hebt, herstart. En als de klachten terug weg zijn, stop terug. Dit zijn degenen waar dat er bijna 70% een jaar later nog altijd geen zuurremmer neemt.
3: Het overmatige gebruik van maagzuurremmers kost ons land nu zo'n 120 miljoen euro per jaar. Er is opnieuw brand uitgebroken op een schip in de Zwarte Zee. Dat gebeurde voor de Roemeense kust in de buurt van de grens met Oekraïne. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Het is nog niet duidelijk of het schip geraakt werd door een drone. Aan boord zaten 17 mensen, niemand raakte gewond. De bemanning zou het vuur zelf geblust hebben. Sinds begin deze maand zijn er al meerdere schepen aangevallen voor de kust van Roemenië en Bulgarije. En in de Champions League voetbal is er gisteravond veel gescoord. Real Madrid won op de valreep van AS Roma met 3-4. Titelverdediger PSG klopte Manchester City met 2-4. Romelu Lukaku verloor dan weer met zijn club Fenerbahce met 6-0 van Aston Villa. En Liverpool ging met 3-6 winnen van het Oostenrijkse LASK Linz. Het wordt zonnig vandaag met soms ook wat wolken, maxima tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het regenen, het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en nog maar tot 14 graden.

Viadien en So Easy was dat hier bij Christina op deze donderdagochtend. Niet zomaar een donderdag, nee, het zou boven de 20 graden gaan worden en zonnig zijn. Dus profiteren is alvast de boodschap. Ik ben Wim Cornelli, tot een uur of 9 en dit is Janet Jackson.

Touch of Desire van Jonas Blue en Mellevier bij Christina. Liefde blijkt dan toch niet zo maakbaar. Dat is alweer gebleken in het nieuwe seizoen van Blind Getrouwd. Daar hebben we het straks nog even over. En ook over een wild BV-feestje wat er geweest is. Eerst Kane en Knaam. Dit is Stop.

Chris Isaac. Love no one. Zoveel mogelijk liefde geven, dat is de boodschap aan iedereen die jou passeert. Ja, lief zijn voor elkaar. Laten we dat als opdracht van de dag geven.

0: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
1: Je tuin ziet er altijd stralend uit. Dag in dag uit, Tuinrama.
2: Tuinrama, je vindt er alles om je tuin piekfijn in orde te brengen. Zitmaaiers, grasmachines, bosmaaiers, hakselaars, hoge drukreinigers. Alle soorten tuinmachines en tuingereedschap van topkwaliteit. Tuinrama, ook voor alle onderhoud en herstellingen.
1: Elk seizoen.
2: Provinciebaan in Houtvenne.
1: Tuinrama.
2: Op de baan Heist-Westerlo.
3: Christina,

Phil Collins met die fijne Can't Stop Loving You. Onze premier gaat voor een light plan om toch in 2027 al een stukje te besparen. Allee, ik ben eens nieuwsgierig wanneer dat klaar gaat zijn.

Kenny Loggins en Footloose was dat hier. We zagen het er al een tijdje aankomen in Blind Getrouwd. Ellen en Mattie zijn dus toch gestopt met het experiment. Het is het derde koppel ooit dat echt gewoon stopt tijdens de uitzending. Hier is Rudimental met Ed Sheeran samen.

met een Maxim, de 60ste verjaardag van een BV, is heel uitvoerig gevierd. En de helft van BV-land was daar ook aanwezig. Over wie het gaat, dat hoor je hier straks. Eerst genieten van Manu, dit is La Tribu de Dana.

0: Bistro Calais Gato in Heist heeft een aparte wijnafdeling waar iedereen terecht kan voor de aankoop van heerlijke Zuiderse wijntjes. Christel en Raf hebben een passie voor de lekkere wijntjes. Meermaals per jaar bezoeken ze grote wijnbeurzen. Ze hebben ook nauwe contacten met lokale wijnboeren in Spanje en Frankrijk. Calais Gato, synoniem voor lekkere wijntjes aan een scherpe prijs, goed advies en vaak ook verborgen pareltjes die elders niet te vinden zijn. Contacteer ons voor meer info.
1: Christina.

enthousiaste Billy Joel, We Didn't Start a Fire, was dat hier bij Christina. Onze Ingeborg is 60 jaar geworden en er is een feestje georganiseerd door haar echtgenoot Roland en zoon Robin, die waren er uiteraard. Maar ook heel veel bv's zoals Clouseau en andere collega's van haar vierden met haar mee. Haar echtgenoot zei nog in een speech, je bent een fantastische vrouw. Ook van ons een dikke proficiat, Ingeborg.

0: goedkoopste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalok. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws.
2: Werknemers van farmabedrijf GSK blokkeren vanmorgen de sites in Waver en Rix-en-Saar. Ze willen door de actie zoveel mogelijk jobs redden. Gisteren maakte de directie bekend dat er mogelijk meer dan 1200 jobs verdwijnen. Het zou meteen de grootste ontslagronde zijn in ons land in anderhalf jaar. GSK is een van de grootste werkgevers in Wallonië. Er werken zo'n 8500 mensen. Het is nog afwachten hoe de coalitiepartners van premier Bart De Wever gaan reageren op zijn nieuwe begrotingsplannen. De Wever zoekt eerst een akkoord voor volgend jaar en dus niet meteen voor de komende drie jaar. Hij moet nu zo'n 3 tot 4 miljard euro vinden en dus geen 10 miljard meer. En daardoor verdwijnt de omstreden BTW-hervorming uit het plan dat nu op tafel ligt. Dat weet politiekjournalist Karel Latré.
3: Er wordt wel met een indexsprong gewerkt op onze lonen, mogelijk ook uitkeringen. En er zijn geen grote hervormingen in de zorg voorlopig. Sommige partijen hebben grote bedenkingen. Waar blijven die grote hervormingen? En hoe zeker zijn we dat de MR zeker die grote stap naar 10 miljard euro nog wil zetten?
2: Want het was vooral de MR die tegen zo'n BTW-hervorming was. 7 op de 10 mensen die elke dag maagzuurremmers nemen, kunnen daar eigenlijk mee stoppen. Dat blijkt uit een nieuwe studie van het UZ Leuven, professor Jan Tak.
4: De mensen die in de studie zaten hadden meer dan 10 jaar dagelijks een zuurremmer genomen. De meest efficiënte benadering was zeggen aan de patiënt, stop vandaag. En als je klachten hebt, herstart. En als de klachten terug weg zijn, stop terug. Dit zijn degenen waar dat er bijna 70% een jaar later nog altijd geen zuurremmer neemt.
2: Het overmatig gebruik van maagzuurremmers kost ons land nu zo'n 120 miljoen euro per jaar. De politie en het parket onderzoeken een vechtpartij aan een middelbare school in Mazeik in Limburg. Op beelden die circuleren op sociale media is te zien hoe vier jongeren iemand aanvallen. De politie probeert nu de daders op te sporen. Het zou gaan om jongeren die vroeger op de school hebben gezeten. Er is opnieuw brand uitgebroken op een schip in de Zwarte Zee. Dat gebeurde voor de Roemeense kust in de buurt van de grens met Oekraïne. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Het is nog niet duidelijk of het schip geraakt werd door een drone. Aan boord zaten 17 mensen, maar niemand raakte gewond. De bemanning zou het vuur zelf geblust hebben. Sinds begin deze maand zijn er al meerdere schepen aangevallen voor de kust van Roemenië en Bulgarije. En misschien kom je vandaag wel iemand uit het middelbaar tegen op je werk, want het is vandaag de Yuka Action Day. Dat is een dag waarop meer dan 15.000 Vlaamse en Brusselse jongeren voor één dag gaan werken. Ze verdienen zo'n 70 euro, die gaat naar verschillende projecten voor jongeren, zowel in ons land als in het buitenland. Het wordt zonnig vandaag met soms ook wat wolken, maxima tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het dan regenen. Het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en nog maar tot 14 graden.

Ze heeft het over trouble, vanochtend vooral trouble over de hoge gasprijzen in de nieuwsuitzending. Goedemorgen, ik ben Wim Corneli, tot 9 uur hier bij Christina, nu met Henri Pever.

Quit Playing Games, dat was Backstreet Boys hier bij Christina. De BV's die niet op het verjaardagsfeestje van Ingeborg waren, die waren dan weer op de rode loper te zien bij de première van Breendonk. Jawel.

0: Ontdek wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Zetniels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken. Garage Zetniels. Lierse Steenweg, hijst op den Berg.
1: Christina.

Body Isn't Ready van Somber was dat. We hebben ontdekt waar Bart Scholz gaat werken binnenkort, want hij is een beetje gevlucht, hè, bij de VRT. Eerst genieten nu van U2 en Mary J. Blige samen.

Room 5 met Maps. Hij was het ineens beu bij de VRT. Bart Scholz vertrok er vrij bruut. En we hebben ontdekt dat hij nu deels aan de slag gaat als ski monitor. Het is toch een lichtelijk ander job, kan je zeggen.

Using Texas van Ella Langley was dat hier bij Christina. Wat ga jij doen vandaag met die 21 graden? Het zou wel vooral bevolkt zijn, maar ja, je weet maar nooit dat er nog wat zonnetje tussen wringt. Ik hoop het.

0: eigen levensstijl. Zijn eigen wensen. Je houdt van comfort in je woning. Op je kantoor. Het B-Logix domotica systeem biedt je een brede waaier aan mogelijkheden en volgt de nieuwste ontwikkelingen op de voet.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
0: B-Logix domotica. Kan je laten installeren of kan je ook zelf plaatsen. B-Logix domotica. Verkrijgbaar bij GVL Technics.
1: GVL.
0: Kasteelstraat in Heist op den Berg.
2: Ben jij een KMO? Let's Go ontwikkelt de perfecte webapplicatie voor jouw bedrijf. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be.
3: letzgo.be.
4: Christina.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Rond deze tijd start de zesde dag van het assiseproces rond kleuter Dien. De jongen was amper vier toen hij vier jaar geleden ontvoerd en gedood werd door Dave de Kok, zijn oppas. Ook de ex van de kok, Romy W., staat terecht. Eerst komen er nog politieagenten aan het woord, daarna starten de pleidooien. Dat zegt gerechtsjournalist Farouk Özgünes.
3: Als eerste komen de burgerlijke partijen aan het woord. En nu Dave de Kok schuld heeft bekend aan doodslag, zal Jeff Vermassen zijn pijlen vooral richten op Romy W. Hij en zijn cliënten, Elke Verbergmoes, de mama van Dien, zijn ervan overtuigd dat Romy boter op het hoofd heeft en dat ze meeschuldig is aan de ontvoering van de kleine Dien.
2: En ook het Openbaar Ministerie is daarvan overtuigd. De Kok en Romy kennen volgende week hun straf. Werknemers van farmabedrijf GSK blokkeren vanmorgen de sites in Waver en Rixensart. Ze willen door de actie zoveel mogelijk jobs redden. Gisteren maakte de directie bekend dat er mogelijk meer dan 1200 jobs verdwijnen. Het zou meteen de grootste ontslagronde zijn in ons land in anderhalf jaar. GSK is een van de grootste werkgevers in Wallonië. Er werken zo'n 8500 mensen. En over een uur begint in Brussel een Europese top. De Europese leiders gaan het onder meer hebben over de stijgende energieprijzen en de oorlog in Oekraïne. En er is meer, zegt journalist Jelle Frenke.
4: Het spook van Euroclear doemt hier weer op de Europese top. De miljarden aan Russische bevroren tegoeden die in Brussel op rekeningen van Euroclear vaststaan. Sommige Europese landen opperen weer om dat geld vrij te maken en aan Oekraïne te geven. Herinner je vorig jaar? Toen heeft Bart Wever zich met hand en tand verzet tegen dat plan en heeft hij slag thuis gehaald.
2: President Zelensky is ook in Brussel. Hij gaat vanmiddag op bezoek bij onze koning. En hij wil ook een gesprek met premier De Wever, want Oekraïne zou meer geld nodig hebben. De top duurt tot en met morgen. Ons land voert gesprekken met Frankrijk over kernwapens, dat schrijft De Morgen. De twee landen willen meer samenwerken op dat vlak om zo te zorgen voor een sterker en veiliger Europa. Ze willen niet enkel afhankelijk zijn van Amerikaanse kernwapens, mocht het ooit tot een conflict komen. De Franse president Macron had eerder ook al gesprekken met onder meer Duitsland en Polen. En in Mexico zijn nu al 8 mensen om het leven gekomen door het noodweer, dat melden de autoriteiten daar. 2 mensen zijn ook nog altijd vermist. Er waren de voorbije dagen meerdere tropische stormen in Mexico en die zorgden op sommige plaatsen voor hevige regen en overstromingen. De hulpdiensten hebben gisteren nog 32 mensen kunnen redden. Het wordt zonnig vandaag met soms ook wat wolken, maxima tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het regenen, het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en nog maar tot 14 graden.
0: Christina, more music.

0: lekker eten aan het Gouden Kruispunt in Heist Centrum? Eén adres. De traditionele Vlaamse keuken bij Reverso en de typische Egyptische gerechten bij de Black Horse. Spare ribs, scampi's, pizza, pasta, shawarma, kipkebab. Of kies je vol au vent, frietjes met stoofvlees, chateaubriand en nog zoveel meer. Lekker eten in een prachtig interieur. Bij Reverso en de Black Horse. Samen op één adres. Leopoldlijn 2 in Heist Centrum. Ook voor een koffietje, een pintje, een borrelhapje en een glaasje wijn ben je welkom.
1: 200 euro korting. Als je nu een sectionele poort met motor bestelt bij Almo. Almo heeft absolute topkwaliteit. Sectionele garagepoorten van Heurman. Mooi design, mooie kleurtjes, duurzaam, veilig en vlotte bediening. Almo heeft ook een eigen team met jarenlange ervaring en sterk in service. Bestel nu in oktober je sectionele poort van Heurman en geniet van 200 euro korting. Bij Almo, vlakbij het station van Heist op den Berg.
2: Heurman, zet de puntjes op de O. Christina.

0: Hoe kan Europa sterker worden in een wereld waarin Amerika, Rusland en China de lakens uitdelen? Kan Europa en ook ons land nog een rol van betekenis spelen en wat met onze eigen veiligheid en de situatie met Rusland? Professor David Kriekemans, gespecialiseerd in geopolitiek en internationale betrekkingen, brengt hierover een lezing in CC Zwanenberg. Dinsdagavond 20 oktober om 19:30. De inkom bedraagt 15 euro. Een organisatie van de Ridders van de Orde van de Zwaan.
1: Christina.

0: Christina, regionaal.
1: Okra Wiekevorst organiseert hun retrobal op vrijdag 16 oktober van 14 uur tot 19 uur. Live orkest Camber brengt de hits uit de jaren 60, 70, 80 en 90. Beleef het allemaal in de parochiezaal van Wiekevorst met retro dresscode. De inkom is gratis. Voor meer info kan u terecht bij Okra Wiekevorst.
2: Christina, more music.

0: Er zijn enorme koopjes te doen. Grote outletverkoop van nachtmode, bed- en badtextiel in de pop-up in de Bergstraat nummer 64 in Heist op den Berg. Kwaliteitsmerken aan ongelooflijke kortingen. Min 30, min 50, ja, zelfs tot min 70%. Een unieke kans. Enorme koopjes op elegante nachtmode, kleurrijke badjassen, bed- en badtextiel en toffe accessoires. De pop-up is alle dagen open van 10 tot 17 uur, zondag en maandag gesloten. Vanaf zaterdag 17 oktober. Olie verversen, filter vervangen, klein of groot onderhoud. Je auto zal weer piekfijn in orde zijn.
1: Je rijdt weer zorgeloos op de baan.
0: Van Rompuy heeft de allermodernste apparatuur en zeer bekwame medewerkers. Iedereen is welkom, alle merken.
1: Van Rompuy heeft het goed gedaan.
0: Bel ons even op 015 25 74 70.
1: Auto, elektro, Van Rompuy.
0: Van Rompuy, Industriepark 22, Zone B. Hij stopt een berg.
2: Christina.

0: Christina Nieuws.
1: Vanaf vandaag kan je een griepvaccin laten zetten. De Hoge Gezondheidsraad raadt het aan voor zorgpersoneel en mensen met een verminderde weerstand, zoals ouderen en zwangere vrouwen. Zij krijgen het vaccin ook terugbetaald. De piek van het griepseizoen komt pas later, maar je kan je nu al beschermen. Er zijn zo'n 3 miljoen vaccins beschikbaar. In Brussel begint rond deze tijd een Europese top. De Europese leiders gaan het onder meer hebben over de stijgende energieprijzen en de oorlog in Oekraïne. En er is meer, zegt journalist Jelle Frenke.
2: Het spook van Euroclear doemt hier weer op de Europese top. De miljarden aan Russische bevroren tegoeden die in Brussel op rekeningen van Euroclear vaststaan. Sommige Europese landen opperen weer om dat geld vrij te maken en aan Oekraïne te geven. Herinner je vorig jaar? Toen heeft Bart Wever zich met hand en tand verzet tegen dat plan en heeft hij slag thuis gehaald.
1: Oekraïns president Zelensky is ook in Brussel. Hij gaat vanmiddag op bezoek bij onze koning. En hij wil ook een gesprek met premier De Wever, want Oekraïne zou meer geld nodig hebben. De top duurt tot en met morgen. In Mexico zijn nu al 8 mensen om het leven gekomen door het noodweer. Dat melden de autoriteiten daar. 2 mensen zijn ook nog altijd vermist. Er waren de voorbije dagen meerdere tropische stormen in Mexico. En die zorgden op sommige plaatsen voor hevige regen en overstromingen. De hulpdiensten hebben gisteren nog 32 mensen kunnen redden. En sport. Op het WK baanwielrennen in China maken de Belgen voor de 2e dag op rij geen goede start. Sprinters Louis Nulles, Zita Gijsens en Nicky de Grendele zijn meteen uitgeschakeld. Straks komt Lotte Kopecky nog in actie in de afvallingskoers en bij de mannen rijdt Lindsay de Veilder de scratch. Zonnig met soms ook wat wolken, maxima tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het regenen. Het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en nog maar tot 14 graden. Christina.

Magical and Mystical van Benson Boone. Goedemorgen, dit is alweer een nieuwe donderdagse editie van Let the Music Play. We beginnen eraan met heel veel muziek en we zetten de deur op een kier voor iedereen.

0: Vera. Al meer dan 60 jaar Belgische topkwaliteit. Prachtige keukens, badmeubelen, maatkasten en ook totaalprojecten. Covera is bovendien heel sterk in maatwerk met een eigen productie in de Kempen. En een vlotte eigen service. Covera! Ontdek hoe we jouw plannen concreet kunnen maken. En welke mooie verrassende deals we voor je hebben. Covera! We verwelkomen je op de open keukendagen. En verwennen je graag met een hapje en een drankje. Zaterdag 24 en zondag 25 oktober. Koken wordt een feest in de keuken van
1: Covera. Christina.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

En het was Matthew die ons langs de nooduitgang naar buiten loodste. En ik heb het binnen enkele minuten ook nog over een leuk initiatief van de gemeente Putten. Naar aanleiding van de 50-jarige fusie. Dat vertellen we u binnen een goede 10 minuutjes. Eerst Chicago. If

0: Er zijn enorme koopjes te doen. Grote outletverkoop van nachtmode, bed- en badtextiel in de pop-up in de Bergstraat nummer 64 in Heist op den Berg. Kwaliteitsmerken aan ongelooflijke kortingen. Min 30, min 50, ja, zelfs tot min 70%. Een unieke kans. Enorme koopjes op elegante nachtmode, kleurrijke badjassen, bed- en badtextiel en toffe accessoires. De pop-up is alle dagen open van 10 tot 17 uur, zondag en maandag gesloten. Vanaf zaterdag 17 oktober.
1: Christina.

0: Een receptje dat iedereen graag zou bekomen. Forever Young van DJ Lysis en Marlo. En ondertussen is het volgend jaar ook alweer 50 jaar geleden dat de gemeente Putten met zijn 4 deelgemeenten ontstond. En naar aanleiding daarvan wordt er een mooie illustratie van zo'n 32 pagina's uitgegeven. We zijn benieuwd wat het gaat worden.
1: Sleutels vast, de deurknop heb ik in mijn hand.

is en blijft een vlot nummer van Maxine and the Grammar met The Thing I Love. Zometeen ook nog de volumineuze Meat Love, maar eerst Forevermore met Moloko.

0: Christina, regionaal.
1: De Nita Jazz Club in Heist organiseert hun matinee dance party op zondag 18 oktober vanaf 14 uur. Funky beats en soul classics met DJ's Carlito en Beard van Zand. Er staat ook een food truck van Zin in Zuiders. Tickets online kosten €5, aan de kassa €8. We geven gratis duo tickets weg. Stuur Nita Matinee naar info@christina.be.
2: Christina.
3: Yes.

En dit kwam van de New Yorkse band Odyssey, die zowat eind jaren 70 het levenslicht zag. Dit was Use It Up and Wear It Out. Richting 11, onder meer nog Nathaniel Redlife, Deep Edge Mode met Just Can't Get Enough, Right Said Fred, en hier is Teddy Swims, Break Up in Reverse.

Dit blijft leuk in de oren klinken van Deepdouch Mode met Just Can't Get Enough. Misschien denkt u net hetzelfde muzikaal dan en zit je goed bij ons. Ben je uit het goede hout gesneden. Zometeen is er Wim met Lunchen Forever. En ik ontmoet je heel graag morgen 10 uur als u er zin en tijd in heeft voor een nieuwe Let The Music Play. Dag!

0: Herentals Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Vanaf vandaag kan je een griepvaccin laten zetten. De Hoge Gezondheidsraad raadt dat aan voor zorgpersoneel en mensen met een verminderde weerstand, zoals ouderen en zwangere vrouwen. Zij krijgen het vaccin ook terugbetaald. De piek van het griepseizoen komt pas later, maar je kan je dus nu al beschermen. Er zijn nu zo'n 3 miljoen vaccins beschikbaar. De zorgsector trekt aan de alarmbel omdat er nog dit jaar 1000 herstelverblijven dreigen te verdwijnen. Dat zijn plekken voor mensen die na een ziekenhuisverblijf nog niet naar huis kunnen en elders verder herstellen. Maar de regels zijn te streng, dat zegt Candice de Wind van het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk.
4: Je moet 30 bedden hebben om te kunnen erkend worden, om eigenlijk kwaliteitsgaranties te hebben. En dan zien we dat er een aantal zijn die geïntegreerd zijn in een woonzorgcentrum, maar die niet voldoen aan het aantal minimumplaatsen. En die maken gebruik natuurlijk van de infrastructuur van een woonzorgcentrum. En vandaar zijn we echt wel vragen de partij van verlaag die minimumnorm.
3: Want door de vergrijzing zullen zo'n plekken al maar vaker nodig zijn. En het Amerikaanse leger overweegt om zijn grootste niet-nucleaire bom in te zetten in Iran, dat melden Amerikaanse media. De bom wordt ook wel de moeder aller bommen genoemd. De VS zou daarmee Iraanse energie- en nucleaire installaties kunnen aanvallen. Het Witte Huis reageert voorlopig niet op die mogelijke aanvalsplannen. Het zou in ieder geval voor een grote escalatie van het conflict zorgen. Zonnig met soms ook wat wolken, maxima tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het regenen, het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en nog maar tot 14 graden.
0: Christina. Every hour. Every day.

Snif, snif. Ja hoor, we moeten hem laten gaan. Je zou voor minder een traantje laten, maar morgen komt Jean-Paul gewoon weg terug. Om 10 uur, dan is hij terug present. Milo Meskens, dat was dus onze opener met Let You Go. Nu is het tijd voor de donderdagse lunchbreak. En het gaat een bijzonder leuke worden, want ik heb de playlist al eens bekeken. Er zit heel wat lekkers tussen. Onder andere van Human League.

0: in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwend je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
1: Bikecenter heeft het grootste assortiment e-bikes in de regio. Stadsfietsen, sportfietsen, mountainbikes, bakfietsen,

0: Bike Center heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center. In Lier en Heist op den Berg.
1: Christina.

Taylor Swift met Patient Zero. En op vrijdag 23 oktober, dan is het weer dag van de jeugdbeweging. En ook in Putten wordt dat gevierd met een ontbijt aan elke kerk, van elke deelgemeente dus. Van 7:30 tot 9 uur. En er zijn frietjes voor middelbare scholieren tussen 16 en 17 uur. Nadien is er een groot spel voorzien. Oh.

0: 200 euro korting. Als je nu een sectionele poort met motor bestelt bij Almo. Almo heeft absolute topkwaliteit. Sectionele garagepoorten van Heurman. Mooi design, mooie kleurtjes, duurzaam, veilig en vlotte bediening. Almo heeft ook een eigen team met jarenlange ervaring en sterk in service. Bestel nu in oktober je sectionele poort van Heurman en geniet van 200 euro korting. Bij Almo, vlakbij het station van Heist op den Berg.
1: Heurman, zet de puntjes op de O.
2: De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldklei in Heist op den Berg.
1: Christina,

Ze wordt ook wel eens de Vlaamse Taylor Swift genoemd. En dan moet je weten dat ze ooit deelnam aan The Voice van Vlaanderen. En dat er geen enkele stoel omdraaide. En nu is ze toch een ster geworden. Judith van Heertum heet ze eigenlijk volledig. Je hoorde You Did Not Sign Up For This bij Christina. Klassiekertje nu van The Pointer Sisters.

De Neutron Dance van The Pointer Sisters bij Christina in deze lunchbreak op deze donderdagochtend. En Halloween zit er weer aan te komen, maar dat is niet overal een reden om te feesten, want grote Poolse winkelketens halen massaal Halloween-accessoires uit de handel na verschillende steekincidenten op scholen in het land. Hierbij is één persoon omgekomen en raakten meerdere mensen gewond. Het gaat om accessoires als plastic messen, hakmessen, griezelmaskers en bloederige kostuums. Grote winkelketens vinden dat aanbod ongepast onder de huidige omstandigheden.

Antoon met de enige in de lunchbreak hier bij Christina. Nu is tijd voor Brian McFadden, die ooit deel uitmaakte van Westlife. In 2004 besloot hij de groep te verlaten en al snel na zijn vertrek kwam hij met deze solo-single Real To Me aanzetten. Het werd nummer 1 in Groot-Brittannië. Show.

0: Christina, regionaal.
1: Het Rode Kruis doet een loodinzameling op woensdag 14 oktober in de parochiezaal van Ietegem en op donderdag 15 oktober in de parochiezaal van Morgoven. Telkens van 18 uur tot 20 uur 30. U kan best op voorhand een afspraak maken via het gratis nummer 0800 777 00 of via rodekruis.be.
0: Christina.

Kwart voor 12 bij Christina met het nummer van Gloria Gaynor. Dat was I Will Survive. En in het vierde seizoen van Axel gaat binnen, trekt Axel Dazeleire de deur van zijn vertrouwde omgeving opnieuw achter zich dicht om zich 5 dagen lang volledig onder te dompelen in werelden die normaal gesproken gesloten blijven. In dit nieuwe seizoen bezoekt Axel onder meer het kinderrevalidatiecentrum Pulderbos, de motorclub Blue Angels en het jeugdzorgcentrum Huizen Sint Vincentius. Eerste aflevering is vanaf vanavond te zien om 20 voor 9 op VTM.

0: Vera. Al meer dan 60 jaar Belgische topkwaliteit. Prachtige keukens, badmeubelen, maatkasten en ook totaalprojecten. Covera is bovendien heel sterk in maatwerk met een eigen productie in de Kempen en een vlotte eigen service. Covera! Ontdek hoe we jouw plannen concreet kunnen maken en welke mooie verrassende deals we voor je hebben. Covera! We verwelkomen je op de open keukendagen en verwennen je graag met een hapje en een drankje. Zaterdag 24 en zondag 25 oktober. Koken wordt een feest in de keuken van Covera. Ben jij een KMO op zoek naar hulp om je bedrijfsprocessen te verbeteren? Bij Let's Go creëren we webapplicaties die jouw bedrijf helpen groeien. Onze oplossingen zijn ontworpen om tijd en geld te besparen. Of het nu gaat om projectbeheer, klantcommunicatie of automatisering van terugkerende taken. Wij zorgen voor de perfecte oplossing. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be. letsgo.be.
1: Christina.

Soms hebben we toch onze twijfels hoor. Wonderful World, dat was James Morrison. En daarvoor nog een klassieker, aangeboren door een 80-jarige. Cher is haar naam. Je hoorde Just Like Jesse James. Dat in de lunchbreak op de donderdagmiddag. Als je reeds aan het tafel mocht zitten, laat er u vooral smaken. Dit is Sheila E.

0: goedkoopste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalo. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws. Banken moeten klanten die slachtoffer zijn geworden van phishing meteen terugbetalen, ook bij nalatigheid. Dat heeft het Europees Hof van Justitie beslist. Banken waren al verplicht om het geld van slachtoffers terug te storten, maar ze konden dat weigeren als de klant volgens hen nalatig was. Nu is er geen discussie meer mogelijk, dat zegt Stefaan van der Jeugd van het Hof van Justitie.
2: Wel, het belangrijkste van de uitspraak van het Hof van Justitie vandaag is dat in gevallen van fraude, van phishing, dat het in eerste instantie toch de bank is die moet terugbetalen. Die moet het geld terugstorten aan de klant. Dat moet zelfs binnen één werkdag gebeuren. Pas dan kan de bank eventueel het geld gaan verhalen op de klant. Maar dan moet de bank wel gaan bewijzen dat er sprake is van een grove nalatigheid.
1: Bijvoorbeeld wanneer je de code van je bankkaart niet goed hebt beschermd. Albert Heijn kan zijn rekken weer aanvullen. De supermarktketen meldt dat de leveringen aan de winkels zijn hervat na de IT-problemen van de afgelopen dagen. Door een mogelijke cyberaanval lagen de IT-systemen plat en waren er problemen bij de distributiecentra. Maar die raken dus stilaan opgelost. Je kan wel nog geen boodschappen online bestellen om thuis te laten leveren. En ook bij Delhaize waren er problemen, maar zij bevoorraden de winkels via een ander systeem nu. Kom op tegen kanker roept op om een geel lintje op te spelden voor de dag tegen kanker vandaag. Heel Vlaanderen is dan solidair met mensen met kanker en hun naasten. Dat zegt David van Steenbrugge van Kom op tegen kanker.
3: Het gele lintje staat voor die solidariteit. Het is een klein symbool en het is iets dat je vandaag, als het goed is, overal in Vlaanderen zal tegenkomen. Het toont dat iedereen zijn verhaal heeft en het altijd wel voor iemand draagt. Of je nu een collega bent of een partner of wie dan ook, het toont dat je dit signaal geeft. Je staat er niet alleen voor en wij zijn er voor jou.
1: Er zijn 8 mensen vermist na de scheepsbrand voor de kust van Roemenië op de Zwarte Zee. Dat melden de maritieme autoriteiten in Roemenië. Er waren 12 mensen aan boord, 4 van hen konden gered worden. De oorzaak van die brand is nog niet bekend. Mogelijk was het een drone-aanval, want Rusland valt de laatste tijd regelmatig schepen aan voor de kust van Roemenië en Bulgarije. En sport, onze landgenoot Milan Fretin heeft de 3e en langste etappe van de Ronde van Guangxi gewonnen in China. Het is meteen ook zijn eerste World Tour zege. Hij was de snelste in de massasprint na 212 kilometer koersen. De ronde van Guangxi duurt nog tot en met zondag. Zonnig met soms ook wat wolken, maxima tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het regenen, het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en nog maar tot 14 graden.
0: Christina.

Last Frequencies en Karine Lomax met Live It All. En dan een bericht van de gemeente Bedelaar, want het zonnetje komt af en toe wel eens gezellig piepen. Maar ondertussen zitten we wel letterlijk en figuurlijk in de herfst van 2026. De bomen bedekken de ondergrond daardoor stilaan met een tapijt van kleurrijke bladeren. En om die bladeren van op het openbaar domein te verzamelen en de oppervlakte zo bij regen of vriesbuien minder glad te maken, werden ook de bladkorven weer op verschillende locaties in de gemeente Bedelaar opgesteld. Onthoud hierbij dat de korven dienen om bladeren en vruchten van bomen in te verzamelen, niet om andere zaken in te deponeren. Wanneer er vastgesteld wordt dat er ander snoeiafval in de korven zit, zullen deze permanent weggehaald worden.

0: je iets te vieren? Een familiefeestje, pensioenfeestje, een bedrijfsevent, een presentatie, een vergadering? Callegato. Het kan allemaal. Zowel de feestzaal als de bistro zijn beschikbaar voor grote en kleine feesten. Callegato, in het Bergbos in Heist. Rustig gelegen in een groene omgeving. Informeer naar onze mogelijkheden. www.callegato.be of bel Christel op 0473 44 92 99. Callegato! Waardig afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
1: Christina.

Er zijn zo van die nummers die je gewoon kan rekenen bij het muzikale, culturele erfgoed. En dit hoort daar zeker en vast bij. De originele versie van Kiss, gebracht door zijn purper hoogheid Prince natuurlijk. En nu Ed Sheeran, die is in de ban van The A-Team.

0: Lazarus, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazarus is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazarus is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazarus heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazarus 015 75 64 91.
1: Ontdek wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage St. Niels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken. Garage St. Niels. Lierse Steenweg, Heist op den Berg.
2: Lekker eten aan het Gouden Kruispunt in Heist Centrum? Eén adres. De traditionele Vlaamse keuken bij Reverso en de typische Egyptische gerechten bij de Black Horse. Spare ribs, scampi's, pizza, pasta, shawarma, kipkebab. Of kies je vol au vent, frietjes met stoofvlees, chateaubriand en nog zoveel meer. Lekker eten in een prachtig interieur. Bij Reverso en de Black Horse. Samen op één adres. Leopoldlei 2 in Heist Centrum. Ook voor een koffietje, een pintje, een borrel. Een hapje en een glaasje wijn ben je welkom. Christina.

Een band die de geschiedenis van de dancemuziek veranderde. Het Franse robot duo Daft Punk waren dat. Ze lanceerden in 2000 deze single op de wereld. Dat was One More Time. En nu is het tijd voor Huey Lewis en de News. Hip to be square.

0: Hoe kan Europa sterker worden in een wereld waarin Amerika, Rusland en China de lakens uitdelen? Kan Europa en ook ons land nog een rol van betekenis spelen en wat met onze eigen veiligheid en de situatie met Rusland? Professor David Kriekemans, gespecialiseerd in geopolitiek en internationale betrekkingen, brengt hierover een lezing in CC Zwanenberg. Dinsdagavond 20 oktober om 19:30. De inkom bedraagt 15 euro. Een organisatie van de Ridders van de Orde van de Zwaan.
1: Luister ook via DAB+ en ervaar zoveel meer. DAB+.
2: In de provincie Antwerpen op kanaal 10A.
3: Christina.

Ze is het nichtje van Nancy Cartwright. Dat zegt u waarschijnlijk totaal niks. Maar dat is de dame die al decennia lang de stem inspreekt van Bart Simpson en diverse andere personages in The Simpsons. Sabrina Carpenter was dat nog eens met Manchild hier bij Christina. En nu naar onze zuiderburen met Mike Oldfield en Maggie Reilly.

0: Christina, regionaal.
1: Okra Wiekevorst organiseert hun retrobal op vrijdag 16 oktober van 14 uur tot 19 uur. Live orkest Camber brengt de hits uit de jaren 60, 70, 80 en 90. Beleef het allemaal in de parochiezaal van Wiekevorst met retro dresscode. De inkom is gratis. Voor meer info kan u terecht bij Okra Wiekevorst.
2: Christina.

Uit 2015 stamt dit nummer van Years and Years, dat heette Shine. En dan nieuws over Netflix, want die heeft een aanzienlijke ontslagronde ingezet waarbij ongeveer 1000 posities of circa 6% van het personeelsbestand worden geschrapt. De maatregel vormt de grootste personeelsreductie van de streamingsgigant in 4 jaar. De ontslagen komen op een moment dat het bedrijf te maken heeft met tragere groei en toenemende concurrentie in de streamingsector. De CEO's hebben het personeel gisteren per memo van het besluit op de hoogte gebracht.

0: zijn eigen wensen. Je houdt van comfort in je woning, op je kantoor. Het B-Logix domotica systeem biedt je een brede waaier aan mogelijkheden en volgt de nieuwste ontwikkelingen op de voet.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
0: B-Logix domotica kan je laten installeren of kan je ook zelf plaatsen. B-Logix domotica, verkrijgbaar bij GVL Technics.
1: GVL
0: Kasteelstraat in Heist op den Berg.
2: Christina.

Voor straks nog de Bauza met Magnetic. Ah, zat ervoor ook nog met Take On Me. En dit waren de shirts met Laugh and Walk Away. We gaan inderdaad wegwandelen van hier. Maar morgen stappen we hier gewoon vrolijk terug binnen. Even voor 11 uur voor een nieuwe lunchbreak. Dit zijn nog Tom Petty en de Heartbreakers. En Learning to Fly. Tot morgen.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Er zijn in Vlaanderen 2 mensen overleden na een besmetting met het Westnijlvirus, dat meldt het departement Zorg. Het gaat om personen die tot de risicogroepen hoorden, dus ouderen of kwetsbare mensen. Annelien de Sadeleer van het departement Zorg.
3: Het is niet nodig om je zorgen te maken, want het is nog altijd zo dat 80% van de mensen met een besmetting van het Westnijlvirus geen symptomen krijgen. En 19% krijgt gripperige symptomen, dus koorts, vermoeidheid, hoofdpijn. Slechts 1% van de besmette personen kan ernstig ziek worden met dan een hersenontsteking of een hersenvliesontsteking.
2: Het virus wordt overgedragen via muggen. In Vlaanderen zijn er in totaal 14 besmettingen vastgesteld. Banken moeten klanten die slachtoffer zijn geworden van phishing meteen terugbetalen, ook bij nalatigheid. Dat heeft het Europees Hof van Justitie beslist. Banken waren al verplicht om het geld van slachtoffers terug te storten, maar ze konden dat weigeren als de klant volgens hen nalatig was. Nu is er vooraf geen discussie meer mogelijk, dat zegt Stefaan van der Jeugd van het Hof van Justitie.
4: Wel, het belangrijkste van de uitspraak van het Hof van Justitie vandaag is dat in gevallen van fraude, van phishing, dat het in eerste instantie toch de bank is die moet terugbetalen, die moet het geld terugstorten aan de klant. Dat moet zelfs binnen 1 werkdag gebeuren. Pas dan kan de bank eventueel het geld gaan verhalen op de klant, maar dan moet de bank wel gaan bewijzen dat er sprake is van een grove nalatigheid.
2: Bijvoorbeeld als je de code van je bankkaart niet goed hebt beschermd. Albert Heijn kan zijn rekken weer aanvullen. De supermarktketen meldt dat de leveringen aan de winkels zijn hervat na de IT-problemen van de afgelopen dagen. Door een mogelijke cyberaanval lagen de systemen plat en waren er problemen bij de distributiecentra. Maar die raken dus stilaan opgelost. Je kan wel nog geen boodschappen online bestellen om thuis te laten leveren. Ook bij de Leijzen waren er problemen, maar zij bevoorraden de winkels via een ander systeem nu. In de Turkse stad Istanbul zijn 2 mensen overleden door de zware overstromingen. Hevige regenval heeft verschillende straten blank gezet en de hulpdiensten moesten verschillende mensen redden die vastzaten in gebouwen. In heel wat wijken waren er ook aardverschuivingen. En sportzwemmer Luca Envaux heeft een nieuw Belgisch record op de 1500 meter vrije slag. Hij verbeterde zijn eigen record van begin deze maand met bijna 2 seconden op de wereldbeker Manche Korte Baan in Kazachstan. Hij won ook de wedstrijd voor een Hongaar en een Oezbeek. Een zonnige namiddag met soms wat wolken, maxima tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het regenen, het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en nog maar tot 14 graden.

0: Er zijn enorme koopjes te doen. Grote outletverkoop van nachtmode, bed- en badtextiel in de pop-up in de Bergstraat nummer 64 in Heist op den Berg. Kwaliteitsmerken aan ongelooflijke kortingen. Min 30, min 50, ja, zelfs tot min 70%. Een unieke kans. Enorme koopjes op elegante nachtmode, kleurrijke badjassen, bed- en badtextiel en toffe accessoires. De pop-up is alle dagen open van 10 tot 17 uur, zondag en maandag gesloten. Vanaf zaterdag 17 oktober.
1: Christina.

0: Christina, regionaal.
1: De Nita Jazz Club in Heist organiseert hun matinee dance party op zondag 18 oktober vanaf 14 uur. Funky beats en soul classics met DJ's Carlito en Bjort van Zand. Er staat ook een food truck van Zin in Zuiders. Tickets online kosten €5, aan de kassa €8. We geven gratis duo tickets weg. Stuur Nita Matinee naar info@christina.be.
2: 24 hours a day, Christina, every day.

0: Tuindrama. Je vindt er alles om je tuin piekfijn in orde te brengen. Zitmaaiers, grasmachines, bosmaaiers, hakselaars, hoge drukreinigers. Alle soorten tuinmachines en tuingereedschap van topkwaliteit. Tuindrama. Ook voor alle onderhoud en herstellingen.
1: Elk seizoen, Tuindrama.
0: Provinciebaan in Houtvenne.
1: Tuindrama.
0: Op de baan Heist-Westerlo.
2: Christina.

0: Christina Nieuws.
1: Er zijn in Vlaanderen 2 mensen overleden na een besmetting met het West-Nijl-virus, dat meldt het departement Zorg. Het gaat om personen die tot de risicogroep behoorden, dus ouderen of kwetsbare mensen. Anneleen de Sadeleer van het departement Zorg.
2: Het is niet nodig om je zorgen te maken, want het is nog altijd zo dat 80% van de mensen met een besmetting van het West-Nijl-virus geen symptomen krijgen. En 19% krijgt gripperige symptomen, dus koorts, vermoeidheid, hoofdpijn. Slechts 1% van de besmette personen kan ernstig ziek worden met dan een hersenontsteking of een hersenvliesontsteking.
1: Het virus wordt overgedragen via besmette muggen. In Vlaanderen zijn er in totaal 14 besmettingen vastgesteld. Het Duitse chemiebedrijf Covestro wil 260 banen schrappen op zijn site in Antwerpen. Dat is een kwart van alle jobs daar. Het bedrijf zegt dat het moet reorganiseren, omdat er wereldwijd meer aanbod is dan vraag naar zijn producten. In Pakistan zijn zeker 35 mensen gestorven nadat een dak van een lagere school is ingestort. Het gaat om 34 leerlingen en een lerares. Er zijn ook zeker 50 kinderen gewond. Het is nog onduidelijk hoe het dak kon instorten. De Pakistanse vicepremier wil strengere veiligheidsnormen voor scholen. En sport op het WK baanwielrennen in het Chinese Shanghai is onze Lotte Kopecky wereldkampioene geworden in de afvallingskoers. Ze versloeg een Japanse en een Amerikaanse. Het is al de 3e keer dat Kopecky de titel pakt. Een zonnige namiddag met soms wat wolken, maxima tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het regenen, het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en nog maar tot 14 graden.
0: Christina.

Living in a Box met de gelijknamige hit uit 1987. En zo zijn we vertrokken voor een nieuwe At Work Hits donderdag namiddag 2-4 met Anna, Tjona Amertrading, Elfenville en Robert Miles. En dit zijn Fats & Small. Even omdraaien. Turn around.

0: Deurtjes, duurzaam, veilig en vlotte bediening. Almo heeft ook een eigen team met jarenlange ervaring en sterk in service. Bestel nu in oktober je sectionele poort van Heurman en geniet van €200 korting. Bij Almo, vlakbij het station van Heist op den Berg.
1: Heurman, zet de puntjes op de O. Christina.

bekende househit van Robin S. uit 1993, in 2015 uitgebracht door Sam Veld en Kimberly Ann, Show Me Love. Zo dadelijk Ring Ring van ABBA uit 1973, maar eerst nog eentje van vandaag, Stella Lefty. On a train.

0: Center heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center. In Lier en Heist op den Berg.
1: Lekker eten in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwend je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten. Met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie. Vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
2: Christina. What?

Een mooie boodschap voor iedereen die straks de baan opgaat of dat nu is. Rij voorzichtig en kom veilig thuis. Miles Smith en Niall Horan met Drive Safe hier bij Christina. Always Music, nu eentje uit het jaar 2008 van Basic Element en D-Flex. That's you right now. Hele goede namiddag.

Hooverphonic met Ada Boom. En deze twee zitten samen in een wereld waar de dansvloer centraal staat. En op een donderdagmiddag mag de energie gerust nog even omhoog met Jennifer Lopez en David Guetta.

0: Christina, regionaal.
1: Het Rode Kruis doet een loodinzameling op woensdag 14 oktober in de parochiezaal van Ietegem en op donderdag 15 oktober in de parochiezaal van Morgoven. Telkens van 18 uur tot 20.30 uur. U kan best op voorhand een afspraak maken via het gratis nummer 0800 777 00 of via rodekruis.be.
0: Christina.

Van ondertussen 4 jaar geleden, Meteor en Snelle met Kijk ons nou. Zo dadelijk terug naar de jaren 90 met Robert Miles. We kennen hem van Children. We halen nog eens die andere boven. One and One na Lady Gaga.

0: lekker eten aan het Gouden Kruispunt in Heist Centrum? Eén adres. De traditionele Vlaamse keuken bij Reverso en de typische Egyptische gerechten bij de Black Horse. Spare ribs, scampi's, pizza, pasta, shawarma, kipkebab. Of kies je vol au vent, frietjes met stoofvlees, chateaubriand en nog zoveel meer. Lekker eten in een prachtig interieur. Bij Reverso en de Black Horse. Samen op één adres. Leopoldlijn 2 in Heist Centrum. Ook voor een koffietje, een pintje, een borrelhapje en een glaasje wijn ben je welkom.
1: Er zijn enorme koopjes te doen. Grote outletverkoop van nachtmode, bed- en badtextiel in de pop-up in de Bergstraat nummer 64 in Heist op den Berg. Kwaliteitsmerken aan ongelooflijke kortingen. Min 30, min 50, ja, zelfs tot min 70%. Een unieke kans. Enorme koopjes op elegante nachtmode, kleurrijke badjassen, bed- en badtextiel en toffe accessoires. De pop-up is alle dagen open van 10 tot 17 uur, zondag en maandag gesloten. Vanaf zaterdag 17 oktober.
2: Ben jij een KMO? Let's Go ontwikkelt de perfecte webapplicatie voor jouw bedrijf. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be. L-E-T-Z.
3: Go.be.
4: Christina.

Swing Out Sister met You On My Mind. En zo gaan we alweer richting 3 uur op deze zonnige, ja, nazomerdag. Donderdag 15 oktober. Nieuws en weer komt eraan, maar eerst nog Bruno Mars.

0: Stel, Herentalse Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Over een uur ontmoet Oekraïns president Zelensky onze koning Filip in het Koninklijk Paleis in Brussel. Het gebeurt in de marge van de Europese top daar vandaag en morgen. Ze gaan het onder meer hebben over de oorlog in Oekraïne. Daarna wil Zelensky ook op gesprek met premier Bart De Wever, waar hij zal pleiten om de miljarden euro's bij Euroclear vrij te geven. Journalist Jelle Frenke.
4: Want zijn buitenlandminister heeft begin deze week nog eens een betoog gevoerd dat ook hij vindt dat dat geld vrijgemaakt moet worden. Dat dat geld eigenlijk eerst ondergebracht moet worden bij de Europese Unie en dan pas uitgeleend worden aan Oekraïne, zodat de hele Europese Unie het risico zou delen en dat dat niet enkel voor België zal zijn. Maar ja, dat zijn eigenlijk argumenten die vorig jaar ook aangebracht werden.
3: Toen verzette premier De Wever zich fel uit vrees voor een reactie van Rusland. Het Duitse chemiebedrijf Covestro wil 260 banen schrappen op zijn site in Antwerpen. Dat is een kwart van alle jobs daar. Het bedrijf zegt dat het moet reorganiseren, omdat er wereldwijd meer aanbod dan vraag is naar zijn producten. En sport, taekwondoka Sarah Shari heeft de nationale trofee voor sportverdiensten gewonnen. Een prijs voor uitzonderlijke prestaties die sporters of ploegen maar één keer kunnen winnen. Shari werd al twee keer wereldkampioene en veroverde in mei haar derde Europese titel. Ze is 21. Vorig jaar won basketbalster Emma Meeseman de prijs. En nog een medaille voor ons land op het WK baanwielrennen in China. Lindsay de Veilder pakte brons in de scratch. Het goud ging naar een Zwitser. Eerder pakte Lotte Kopecky ook al goud op de afvalling. Een zonnige namiddag met soms wat wolken, maxima tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het regenen, het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en nog maar tot 14 graden.
5: Christina, every day.

Gala, come into my life. Heel fijn dat je erbij bent. Dit is Christina, Always Music, met nog een uurtje At Work Hits. Ze komen van Teddy Swims, Taylor Swift en de Thompson Twins. Maar eerst Babette en Maxim. Hoe dan?

Vera. Al meer dan 60 jaar Belgische topkwaliteit. Prachtige keukens, badmeubelen, maatkasten en ook totaalprojecten. Covera is bovendien heel sterk in maatwerk met een eigen productie in de Kempen en een vlotte eigen service. Covera. Ontdek hoe we jouw plannen concreet kunnen maken en welke mooie verrassende deals we voor je hebben. Covera. We verwelkomen je op de open keukendagen en verwennen je graag met een hapje en een drankje. Zaterdag 24 en zondag 25 oktober. Covera.

het album Close van Kim Wilde, Never Trust a Stranger. En dit is onze landgenoot Jonathan van den Broek, beter bekend als Milo. Whatever it takes.

0: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Geen plons zonder ons. Bel de Lazaroms 015 75 64 91. De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerware, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg. 200 euro korting. Als je nu een sectionele poort met motor bestelt bij Almo. Almo heeft absolute topkwaliteit. Sectionele garagepoorten van Heurman. Mooi design, mooie kleurtjes, duurzaam, veilig en vlotte bediening. Almo heeft ook een eigen team met jarenlange ervaring en sterk in service. Bestel nu in oktober je sectionele poort van Heurman en geniet van 200 euro korting. Bij Almo, vlakbij het station van Heist op den Berg.
1: Heurman, zet de puntjes op de O.
0: Wijnbistro Callegato in Heist heeft een aparte wijnafdeling waar iedereen terecht kan voor de aankoop van heerlijke Zuiderse wijntjes. Christel en Raf hebben een passie voor de lekkere wijntjes. Meermaals per jaar bezoeken ze grote wijnbeurzen. Ze hebben ook nauwe contacten met lokale wijnboeren in Spanje en Frankrijk. Callegato, synoniem voor lekkere wijntjes aan een scherpe prijs, goed advies en vaak ook verborgen pareltjes die elders niet te vinden zijn. Contacteer ons voor meer info. Callegato.

Duran Duran, Is There Something I Should Know? En als jij wil weten wat er zoal gebeurt in de regio, dan zit je hier goed bij Christina met het regionaal nieuws en elk uur een update van het nationaal, internationaal nieuws en het weerbericht. Maar de focus die ligt op muziek, always music, met nu The Weeknd uit 2021. Take My Breath.

0: Hoe kan Europa sterker worden in een wereld waarin Amerika, Rusland en China de lakens uitdelen? Kan Europa en ook ons land nog een rol van betekenis spelen en wat met onze eigen veiligheid en de situatie met Rusland? Professor David Kriekemans, gespecialiseerd in geopolitiek en internationale betrekkingen, brengt hierover een lezing in CC Zwanenberg. Dinsdagavond 20 oktober om 19:30. De inkom bedraagt €15. Een organisatie van de Ridders van de Orde van de Zwaan.
1: Christina. I'm the Invisible Man.

dit album The Miracle was dat Queen met The Invisible Man. Deze Nederlandstalige band rond Henk Westbroek en Henk Temmink was ook in Vlaanderen goed voor een paar hits zoals België is er leven op Pluto, Vriendschap is een illusie en ook deze hier. Het goede doel met eenvoud.

0: Christina, regionaal.
1: Okra Wiekeworst organiseert hun retrobal op vrijdag 16 oktober van 14 uur tot 19 uur. Live orkest Camber brengt de hits uit de jaren 60, 70, 80 en 90. Beleef het allemaal in de parochiezaal van Wiekeworst met retro dresscode. De inkom is gratis. Voor meer info kan u terecht bij Okra Wiekeworst.
2: Christina.

Benson Boone, Mr. Electric Blues. Dadelijk halen we hier bij Christina een favoriete 80s hit boven de Thompson Twins met Dr. Doctor. Maar eerst langs de jaren 90, Everything But The Girl en Wrong.

0: we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Zet Niels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken. Garage Zet Niels. Lierse Steenweg, hijst op den Berg.
1: Christina.

Samber met Homewrecker. Een pak bekende jarig op deze donderdag 15 oktober. Onder andere Chris de Burg, de man van The Lady in Red, wordt 78 vandaag. Ingeborg die mag 60 kaarsjes uitblazen. Sandra Kim 54, Tom Bonen 46 en Lil Kleine 32. Een stevig einde van At Work Kids met Plastic Bertrand. Nog een hele mooie donderdag. Zo dadelijk met Bart Smulders tussen 4 en 5.

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalog. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste. In onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws. Rond deze tijd ontmoet Oekraïns president Zelensky onze koning Filip in het Koninklijk Paleis in Brussel. Dat gebeurt in de marge van de Europese top in Brussel vandaag en morgen. Ze gaan het onder meer hebben over de oorlog in Oekraïne. Daarna zit Zelensky ook samen met premier Bart De Wever. Hij zal er onder meer pleiten om de miljarden euro's bij Euroclear vrij te geven. Journalist Jelle Frenke.
2: Want zijn buitenlandminister heeft begin deze week nog eens een betoog gevoerd dat ook hij vindt dat dat geld vrijgemaakt moet worden. Dat dat geld eigenlijk eerst ondergebracht moet worden bij de Europese Unie en dan pas uitgeleend worden aan Oekraïne, zodat de hele Europese Unie het risico zou delen en dat dat niet enkel voor België zal zijn. Maar ja, dat zijn eigenlijk argumenten die vorig jaar ook aangebracht werden.
1: Toen verzette premier De Wever zich fel uit vrees voor een reactie van Rusland. In Anderlecht hebben meer dan 2000 mensen afscheid genomen van de agent die maandag werd doodgeschoten bij een politieinterventie in Jette. De uitvaart vond plaats in de Al-Amal-moskee. Vanochtend deed het parket opnieuw een sporenonderzoek in Jette. Ze zochten onder meer met een metaaldetector in de berm en keken in de riolen. Het parket wil voorlopig niet communiceren. En de Zweed Jacob Söderqvist heeft de derde rit in de Eneco Tour gewonnen. Dat is een wielerronde door Nederland. Söderqvist was de beste in een tijdrit van 13 kilometer. Hij reed 11 seconden sneller dan de Nieuw-Zeelander Finn Fisher-Black en de Brit Ethan Hayter. Söderqvist won ook al de eerste etappe en blijft leider. Een zonnige namiddag met soms wat wolken, maximaal tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het regenen. Het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en dan nog maar tot 14 graden.
3: Christina.

DJ Goya en Jason Derulo met Mi Chico tot 4:05. Een hele goede middag. Welkom erbij. Dit is Onderweg op naar 5 uur, vrienden. Onze Chico van At Work Kids die mag weer een avondje ontspannen. En morgen krijgen we hem terug. Jawel. Met zijn At Work Kids Gert van 2 naar 4. Keetje welkom in Onderweg. Shakira en Burna Boy. Ook nog een 90s classic van La Bouche met Be My Lover. Maar eerst deze classic van de zusjes Sledge. Ook wel gekend onder Sister Sledge en All American Girls.

Het is bijna 4:15 met Miley Cyrus. En ik weet niet of zij vroeger interesse had in scheepswrakken. Hebt u dat wel? Luister even mee. Want voor de kust van Turkije hebben archeologen mogelijk het oudste scheepswrak ter wereld ontdekt. Het handelsschip uit de vroege bronstijd zonk zo'n 4400 tot 4700 jaar geleden. Jawel, toen waren er ook al schepen. Tientallen voorraadpotten op de zeebodem kunnen nu nieuwe inzichten bieden in de handel over de Middellandse Zee.

0: zijn eigen wensen. Je houdt van comfort in je woning, op je kantoor. Het B-Logix domotica systeem biedt je een brede waaier aan mogelijkheden en volgt de nieuwste ontwikkelingen op de voet.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
0: B-Logix domotica kan je laten installeren of kan je ook zelf plaatsen. B-Logix domotica, verkrijgbaar bij GVL Technics.
1: GVL.
0: Kasteelstraat in Heist op den Berg.
2: Waardig afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
3: Christina.

2026. Het is nog even wachten hoor, voor het volgende weekjaar. Dat gaat pas door in 2030. En het wordt dan gezamenlijk georganiseerd door Spanje, Portugal en Marokko. Joh, de Shakira en Boneboy met Die Die tot bijna 4:30 op donderdagnamiddag. Temper City heeft een nieuwe plaat en die noemt Self-Aware. Is Mark Anthony en Tragedy. Goedemiddag.

0: Sheeran and The Shape of You.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Vrienden, hou jullie van kerstmis? Dan hebben we goed nieuws, want het is nog maar 70 dagen voor kerstmis. En ook goed nieuws voor de tweede kerstdag, 26 december. Dat staat in ijs, garant voor de Crazy Kroegentocht. En we kunnen nu al bevestigen dat het ook dit jaar zal doorgaan op 26 december, de Crazy Kroegentocht.

0: Christina, regionaal.
1: De Nita Jazz Club in Heist organiseert hun matinee dance party op zondag 18 oktober vanaf 14 uur. Funky beats en soul classics met DJ's Carlito en Bjort van Zand. Er staat ook een food truck van Zin in Zuiders. Tickets online kosten €5, aan de kassa €8. We geven gratis duo tickets weg. Stuur Nita Matinee naar info@christina.be.
2: Christina.

0: 90s hit geweld. Five met If You Getting Down.
1: Bart Smulders.
0: En zometeen hebben we hit geweld van een mooie dame die 38 jaar jong is en wereldwijd al 30 miljoen albums verkocht heeft. Wie zou dat kunnen zijn? Ik zal u redden. Het is Rihanna met Unfaithful. Dat is Juice in Texas.

0: Er zijn enorme koopjes te doen. Grote outletverkoop van nachtmode, bed- en badtextiel in de pop-up in de Bergstraat nummer 64 in Heist op den Berg. Kwaliteitsmerken aan ongelooflijke kortingen. Min 30, min 50, ja, zelfs tot min 70%. Een unieke kans. Enorme koopjes op elegante nachtmode, kleurrijke badjassen, bed- en badtextiel en toffe accessoires. De pop-up is alle dagen open van 10 tot 17 uur, zondag en maandag gesloten. Vanaf zaterdag 17 oktober.
1: Ontdek en beleef de heerlijke Oosterse keuken van Asian Kitchen in de Bergstraat. Verser kan het niet. Overheerlijke sushigerechten. Gebakken rijst of noedels in de wok met verse groenten. Hou je van gegrilde vis- of vleesgerechten? Teriyaki. Asian Kitchen heeft ook verschillende Aziatische curry's. Bijzonder lekkere soepen. Zachte Thaise kip. Pikante scampi. Je kiest maar. Proef de heerlijke sushi en Oosterse gerechten van Asian Kitchen. Bergstraat 42, Heist op den Berg. Ook takeaway 015 24 34 84. Christina. De stad wordt

Ik moet niks, ik moet gaan. Ja, ik moet helemaal niks, maar ik wil gaan. Dat is een groot verschil, hè. Want ik maak graag plaats voor Bert Seelis, die zometeen met jou samen de spits induikt. Dit was nog Pommelien Thijs met Ik moet gaan. Olivia Dean zit er in ons programma ook nog aan te komen. En dat zijn we fier op met So Easy to Fall in Love. Nog een fijne donderdag en vergeet niet Precious Little Diamond. Dit zijn nog Fox de Fox. Graag tot morgen voor de Onderweg op

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: De prijzen voor elektriciteit en aardgas stijgen naar het hoogste niveau in bijna 4 jaar. Voor elektriciteit betaal je per jaar zo'n 1451 euro. Voor aardgas is dat zelfs al meer dan 2000 euro. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse nutsregulator. Komt natuurlijk door de oorlog in het Midden-Oosten, waardoor verschillende gas- en olieinstallaties verwoest zijn. Wie al een contract heeft, zal voorlopig geen impact merken. Intussen maakt meer dan de helft van de Vlaamse gezinnen zich zorgen over de energieprijzen en of het nog betaalbaar blijft. Veel gezinnen weten bijvoorbeeld niet of ze een vast of variabel contract hebben. Je hoort Didier van Overloop van de Vlaamse nutsregulator.
3: Als we naar de cijfers kijken, dan zien we wel deel een ander verhaal. Zo zien we dat 57% van de gezinnen denkt een vast energiecontract te hebben. Terwijl als we naar de marktgegevens kijken, dat eigenlijk maar om 33% gaat. Dus dat is inderdaad wel een vrij groot verschil tussen die twee cijfers.
2: 2 op de 3 gezinnen hebben een variabel contract. In Anderlecht hebben meer dan 2000 mensen afscheid genomen van de agent die maandag werd doodgeschoten bij een politieinterventie in Jette. De uitvaart vond plaats in de Al-Amal-moskee. Vanochtend deed het parket opnieuw een sporenonderzoek in Jette. Ze zochten onder meer met een metaaldetector in de berm en keken in de riolen. Het parket wil voorlopig niet communiceren. Het departement Zorg wil extra maatregelen nemen tegen het West-Nijl-virus. Aanleiding zijn de 2 Vlamingen die aan het virus zijn overleden. Anneleen de Sadeleer.
4: We gaan zeker volgend seizoen verder bekijken hoe dat we nog meer bewustwording bij de mensen kunnen creëren. Omdat muggenbeten helaas niet meer zo onschuldig zijn als vroeger, maar dat het nu bijvoorbeeld met dat West-Nijl-virus toch wel een risico kan inhouden. Ik denk dat het bij iedereen relevant kan zijn om zich te beschermen tegen muggenbeten, maar vooral ouderen en mensen met onderliggende aandoeningen, vooral ernstige onderliggende aandoeningen.
2: In Vlaanderen zijn in totaal 14 besmettingen vastgesteld. Minister van Consumentenzaken Rob Beenders is tevreden met de nieuwe regels rond phishing. Vandaag besliste het Europese Hof van Justitie dat banken voortaan verplicht zijn om slachtoffers van phishing meteen terug te betalen, zelfs als er sprake is van grote nalatigheid. En dat was eerst niet het geval. Je hoort Beenders.
5: Banken doen dat al 10 jaar, hè. Zeggen tegen slachtoffers van phishing dat het hun eigen fout is en dat ze dom zijn. En vanaf het moment dat een bank niet erkent dat er phishing is, ja, dan moeten ze ook niet terugbetalen. Als consument betaal je elke maand aan je bank om ervoor te zorgen dat je geld goed beheerd wordt. Je vertrouwt je bank. Maar we zien vandaag de dag dat er soms 10.000 euro's verdwijnen 's nachts. En het is gewoon niet jouw fout.
2: En goed nieuws voor liefhebbers van gamen, want de officiële trailer van GTA 6 is eindelijk uit. Ontwikkelaar Rockstar wil de fans onder meer warm maken met beelden van snelle wagens, schaars geklede vrouwen en mannen en geweld. In totaal is er meer dan 8 jaar aan GTA 6 gewerkt. Op 19 november is de game officieel beschikbaar. Vanavond droog met brede opklaringen, minimaal tussen 5 en 10 graden. Morgen wisselend bewolkt en droog, 's avonds gaat het regenen bij zo'n 20 graden. Dit weekend wisselvallig bij maxima tot 15 graden.
6: Christina, more music.

Vera. Al meer dan 60 jaar Belgische topkwaliteit. Prachtige keukens, badmeubelen, maatkasten en ook totaalprojecten. Covera is bovendien heel sterk in maatwerk met een eigen productie in de Kempen en een vlotte eigen service. Covera. Ontdek hoe we jouw plannen concreet kunnen maken en welke mooie verrassende deals we voor je hebben. Covera. We verwelkomen je op de open keukendagen en verwennen je graag met een hapje en een drankje. Zaterdag 24 en zondag 25 oktober. Koken wordt een feest in de keuken van Covera. Ben jij een KMO op zoek naar hulp om je bedrijfsprocessen te verbeteren? Bij Let's Go creëren we webapplicaties.

Kies winnen en de rest van de Scabs. Don't You Know? Dat kwam uit 1991. In dat jaar scoorden ze ook een hele dikke hit met het nummer Hard Times. Dit is Fever Dream van Alex Warren. How

0: Lekker eten aan het Gouden Kruispunt in Heist Centrum? Eén adres. De traditionele Vlaamse keuken bij Reverso en de typische Egyptische gerechten bij de Black Horse. Spare ribs, scampi's, pizza, pasta, shawarma, kipkebab. Of kies je vol au vent, frietjes met stoofvlees, chateaubriand en nog zoveel meer. Lekker eten in een prachtig interieur. Bij Reverso en de Black Horse. Samen op één adres. Leopoldlei 2 in Heist Centrum. Ook voor een koffietje, een pintje, een borrelhapje en een glaasje wijn ben je welkom.
1: 200 euro korting. Als je nu een sectionele poort met motor bestelt bij Almo. Almo heeft absolute topkwaliteit. Sectionele garagepoorten van Heurman. Mooi design, mooie kleurtjes, duurzaam, veilig en vlotte bediening. Almo heeft ook een eigen team met jarenlange ervaring en sterk in service. Bestel nu in oktober je sectionele poort van Heurman en geniet van 200 euro korting. Bij Almo, vlakbij het station van Heist op den Berg.
2: Heurman, zet de puntjes op de O. Christina.
3: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Junkie XL en Elvis met A Little Less Conversation. Goed nieuws als je dit weekend een stapje in de wereld wil zetten. Je kan terecht in Kessel bij Giro Gust en Giro Nelen. Er is daar de passionele fuif. Nu vrijdag en zaterdag is er de retro party.

0: lost this magic with you.
1: Magic, die stoppen wij elke dag in jouw radio hier bij Christina. Dat was DJ Licious. The Pretenders, dat is een klassieker, staat klaar. Brass in Pocket, na deze van Jamie Miller.

0: Christina, regionaal.
1: Okra Wiekeworst organiseert een retrobal op vrijdag 16 oktober van 14 uur tot 19 uur. Live orkest Camber brengt de hits uit de jaren 60, 70, 80 en 90. Beleef het allemaal in de parochiezaal van Wiekeworst met retro dresscode. De inkom is gratis. Voor meer info kan u terecht bij Okra Wiekeworst.
0: Christina.

heel wat zon gekregen. Daarom nog wat zon in je radio met deze My Oh My. De Belgische band Gorky, wel dat woord, dat betekent in het Russisch bitter. En dat bleek achteraf bekeken een voorspelling van het leven van zanger Luc De Vos. Je hoort ze met Soms vraagt een mens.

0: Er zijn enorme koopjes te doen. Grote outletverkoop van nachtmode, bed- en badtextiel in de pop-up in de Bergstraat nummer 64 in Heist op den Berg. Kwaliteitsmerken aan ongelooflijke kortingen. Min 30, min 50, ja, zelfs tot min 70%. Een unieke kans. Enorme koopjes op elegante nachtmode, kleurrijke badjassen, bed- en badtextiel en toffe accessoires. De pop-up is alle dagen open van 10 tot 17 uur, zondag en maandag gesloten. Vanaf zaterdag 17 oktober. Lekker eten in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwent je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten. Met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie. Vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
1: Christina.

goed gestolen dan slecht verzonnen. Er zit een sample in van Brenda Russell uit 1988. Recent werk was dat van Sam Harper en Juste, Just a Little. Daarvoor hoorde je nog Carlos Santana, een begenadigd gitarist met het nummer Smooth. Onderweg naar nieuws en weer hier bij Christina doen we met deze klassieker van Terrence Trent D'Arby.

0: Christina Nieuws.
1: De prijzen voor elektriciteit en aardgas stijgen naar het hoogste niveau in bijna 4 jaar. Voor elektriciteit betaal je per jaar zo'n 1.451 euro. Voor aardgas is dat zelfs al meer dan 2.000 euro. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse nutsregulator. Komt natuurlijk door de oorlog in het Midden-Oosten, waardoor verschillende gas- en olieinstallaties verwoest zijn. Wie al een contract heeft, zal voorlopig geen impact merken. Intussen maakt meer dan de helft van de Vlaamse gezinnen zich zorgen over de energieprijzen en of het nog betaalbaar blijft. Veel gezinnen weten bijvoorbeeld niet of ze een vast of variabel contract hebben. Je hoort Didier van Overloop van de Vlaamse nutsregulator.
2: Als we naar de cijfers kijken, dan zien we wel deel een ander verhaal. Zo zien we dat 57% van de gezinnen denkt een vast energiecontract te hebben. Terwijl als we naar de marktgegevens kijken, dat eigenlijk maar om 33% gaat. Dus dat is inderdaad wel een vrij groot verschil tussen die twee cijfers.
1: 2 op de 3 gezinnen hebben een variabel contract. Het departement Zorg wil extra maatregelen nemen tegen het West-Nijl-virus. Aanleiding zijn de 2 Vlamingen die aan het virus zijn overleden. Anneleen de Sadeleer.
3: We gaan zeker volgend seizoen verder bekijken hoe dat we nog meer bewustwording bij de mensen kunnen creëren. Omdat muggenbeten helaas niet meer zo onschuldig zijn als vroeger, maar dat het nu bijvoorbeeld met dat West-Nijl-virus toch wel een risico kan inhouden. Ik denk dat het bij iedereen relevant kan zijn om zich te beschermen tegen muggenbeten, maar vooral ouderen en mensen met onderliggende aandoeningen, vooral ernstige onderliggende aandoeningen.
1: In Vlaanderen zijn in totaal 14 besmettingen vastgesteld. Er is meer duidelijkheid over de begrotingsplannen van premier De Wever voor 2027. In totaal wil hij 4 miljard euro vinden. De Wever spreekt over een schuldenrem, een rem op de uitgaven van de overheid. Politiek journalist Karel Latré.
4: Wat staat er in dat plan voor 2027? Dat is vooral werken met het niet indexeren van lonen van ambtenaren, van uitkeringen voor mensen zonder job, mensen die met pensioen zijn, en ook het niet indexeren van de loonschalen. Dat is eigenlijk toch een besparing bij mensen die aan het werken zijn.
1: En dat ligt moeilijk voor CD&V en Vooruit. Morgen zitten De Wever en zijn ministers opnieuw samen. Oekraïne gaat opnieuw de energieinfrastructuur in Rusland aanvallen. Dat heeft Oekraïns president Zelensky gezegd na nieuwe Russische aanvallen vannacht. Dat is opvallend, want Amerikaans president Trump had nochtans aangekondigd dat Rusland en Oekraïne elkaars energieinfrastructuur 3 dagen lang niet zouden aanvallen. Veel Oekraïners geven Trump ook de schuld van de aanvallen afgelopen nacht. En op de wereldbeker korte baan in Kazachstan heeft Roos van Otterdijk haar Belgisch record op de 50 meter vlinderslag opnieuw verbeterd. Van Otterdijk zwom naar een tijd van 24 seconden en 56 honderdste. Dat is 19 honderdste sneller dan haar vorig record dat ze vorige week behaalde. Vanavond droog met brede opklaringen, minima tussen 5 en 10 graden. Morgen wisselend bewolkt en droog, 's avonds gaat het regenen bij zo'n 20 graden. Dit weekend wisselvallig bij maxima tot 15 graden.
0: Christina.

I Knew You. Dat was Taylor Swift. We staan er vandaag niet meer bij stil, maar vrouwen doen het erg goed in de muziek. Dat was vroeger wel eens anders, toen moesten ze nog vechten voor een plek in de playlist. Dit komt uit 86 en was toen een dijk van een hit voor een van die powervrouwen. Je hoort Janet Jackson. Goedenavond.

dan die prachtige stemmen van dit ogenblik. Sienna Spiro en Great Expectation. Voor deze gasten bleef het bij één hit. Je hoort de Nederlandse band Abel met Onderweg. Ik doe

0: Center heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center. In Lier en Heist op den Berg.
1: Christina.

You did not sign up for this. Dat was Judith. Nog niks te doen. Morgenavond wel, je kan gaan quizzen. En dat bij de Ouderkring Klimop in Herentout. In Zaal ter Vonke is dat. Meer informatie vind je op klimopherentout.be. Billy Joel nu, The River of Dreams.

Hoe kan Europa sterker worden in een wereld waarin Amerika, Rusland en China de lakens uitdelen? Kan Europa en ook ons land nog een rol van betekenis spelen en wat met onze eigen veiligheid en de situatie met Rusland? Professor David Kriekemans, gespecialiseerd in geopolitiek en internationale betrekkingen, brengt hierover een lezing in CC Zwanenberg. Dinsdagavond 20 oktober om 19:30. De inkom bedraagt 15 euro. Een organisatie van de Ridders van de Orde van de Zwaan.

Dat is meteen ook de titel van dit vrolijke deuntje van Bruno Mars, I Just Might. Christina op zijn best, dat is een mix van nieuwe muziek en mooie klassiekers. De Connells, die zijn onderweg, 74, 75. Ook Berre met zijn nieuwste. En eerst nog deze van Lionel Richie. Een goeie avond.

hoorde niet de erg populaire versie van Tomorrowland DJ Avicii van Wake Me Up, wel de originele van Ello Black. Zoe en Aaron, die komen eraan na dit.

Tranen van Goud. Het zit erop wat mij betreft. Morgen om 7 uur doet collega Wim met veel plezier de deur van de studio hier opnieuw open. En ik kom terug volgende week donderdag. Dat is rond 1 uur of 5. Ik laat je met deze van Debbie Harry. Tot binnenkort.

0: Heristel, Herentalse Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: De politie heeft vorige week meer dan 2700 bestuurders betrapt op afleiding achter het stuur. Zowel automobilisten als fietsers en steppers werden daarop gecontroleerd. In meer dan 90% van de gevallen ging het om gsm'en achter het stuur. En er is meer, vertelt Anne Berger van de federale politie.
4: Er zijn bijvoorbeeld mensen die zich maquilleren, die zich schminken in de wagen, of mensen die hun nagels knippen in de wagen en daardoor eigenlijk naar hun handen kijken en niet voor zich kijken. Er zijn ook mensen die op de achterbank iets nemen terwijl ze voor zich op de weg moeten kijken. En dat zorgt er eigenlijk voor dat als er iets voor jou gebeurt, je reactievermogen natuurlijk en je reactiesnelheid veel langer is, waardoor je veel sneller een ongeval hebt.
3: In totaal werden er meer dan 3000 processen verbaal opgesteld. 941 rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken. De prijzen voor elektriciteit en aardgas stijgen naar het hoogste niveau in bijna 4 jaar. Voor elektriciteit betaal je per jaar zo'n 1451 euro. Voor aardgas is dat zelfs al meer dan 2000 euro. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Nutsregulator. Komt natuurlijk door de oorlog in het Midden-Oosten, waardoor verschillende gas- en olieinstallaties verwoest zijn. Wie al een contract heeft, zal voorlopig geen impact merken. Er is meer duidelijkheid over de begrotingsplannen van premier De Wever voor 2027. In totaal wil hij 4 miljard euro vinden. De Wever spreekt over een schuldenrem, een rem op de uitgaven van de overheid. Politiek journalist Karel Latré.
5: Wat staat er in dat plan voor 2027? Dat is vooral werken met het niet indexeren van lonen van ambtenaren, van uitkeringen voor mensen zonder job, mensen die met pensioen zijn, en ook het niet indexeren van de loonschalen. Dat is eigenlijk toch een besparing bij mensen die aan het werken zijn.
3: En dat ligt moeilijk voor CD&V en Vooruit. Morgen zitten De Wever en zijn ministers opnieuw samen. Oekraïne gaat opnieuw de energieinfrastructuur in Rusland aanvallen. Dat heeft Oekraïns president Zelensky gezegd na nieuwe Russische aanvallen vannacht. Dat is opvallend, want Amerikaans president Trump had nochtans aangekondigd dat Rusland en Oekraïne elkaars energieinfrastructuur 3 dagen lang niet zouden aanvallen. Veel Oekraïners geven Trump ook de schuld van de aanvallen afgelopen nacht. De schrikkelseconde wordt afgeschaft vanaf volgend jaar. Dat is beslist op de Algemene Conferentie voor Maten en Gewichten in Versailles. De schrikkelseconde bestaat sinds 1972. Dan wordt de tijd soms 1 seconde stilgezet omdat de aarde trager rond haar as draait. In totaal gebeurde dat al 27 keer. Voortaan mag het verschil oplopen tot 1 uur. Dat betekent dat we een aantal eeuwen de tijd niet meer moeten bijstellen. De zaak Propere Handen, dat is het grote onderzoek naar witwaspraktijk en omkoping in ons profvoetbal, wordt opnieuw uitgesteld. Dat komt omdat er 3 wrakingsverzoeken zijn ingediend tegen bijzitters. Ook in september werd de voorzitter van de Kamer van Inbeschuldigingstelling al gevraagd. Het Hof van Cassatie moet nu oordelen of de wrakingsverzoeken terecht zijn. Op 30 november wordt de zaak hervat. Vanavond droog met brede opklaringen, minimaal tussen 5 en 10 graden. Morgen wisselend bewolkt en droog, 's avonds gaat het regenen bij zo'n 20 graden. Dit weekend wisselvallig bij maxima tot 15 graden.
0: Christina.

0: goedkoopste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Elektro van Loog. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Elektro van Loog. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Elektro van Loog.
1: Christina Nieuws. De politie heeft vorige week meer dan 2700 bestuurders betrapt op afleiding achter het stuur. Zowel automobilisten als fietsers en steppers werden daarop gecontroleerd. In meer dan 90% van de gevallen ging het om gsm'en achter het stuur. En er is meer, vertelt Anne Berger van de federale politie.
2: Er zijn bijvoorbeeld mensen die zich maquilleren, die zich schminken in de wagen, of mensen die hun nagels knippen in de wagen en daardoor eigenlijk naar hun handen kijken en niet voor zich kijken. Er zijn ook mensen die op de achterbank iets nemen, terwijl ze voor zich op de weg moeten kijken. En dat zorgt er eigenlijk voor dat als er iets voor jou gebeurt, je reactievermogen natuurlijk en je reactiesnelheid veel langer is, waardoor je veel sneller een ongeval hebt.
1: In totaal werden er meer dan 3000 processen verbaal opgesteld. 941 rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken. De schrikkelseconde wordt afgeschaft vanaf volgend jaar. Dat is beslist op de Algemene Conferentie voor Maten en Gewichten in Versailles. De schrikkelseconde bestaat sinds 1972. Dan wordt de tijd soms 1 seconde stilgezet omdat de aarde trager rond haar as draait. In totaal gebeurde dat al 27 keer. Voortaan mag het verschil oplopen tot een uur. Dat betekent dat we een aantal eeuwen de tijd niet meer moeten bijstellen. De zaak Propere Handen, dat is het grote onderzoek naar witwaspraktijk en omkoping in ons profvoetbal, wordt opnieuw uitgesteld. Dat komt omdat er 3 wrakingsverzoeken zijn ingediend tegen bijzitters. Ook in september werd de voorzitter van de Kamer van Inbeschuldigingsstelling al gevraagd. Het Hof van Cassatie moet nu oordelen of de wrakingsverzoeken terecht zijn. Op 30 november wordt de zaak hervat. Vanavond droog met brede opklaringen, minima tussen 5 en 10 graden. Morgen wisselend bewolkt en droog, 's avonds gaat het regenen bij zo'n 20 graden. Dit weekend wisselvallig bij maxima tot 15 graden.
3: Christina.

0: Christina. Every hour. Every day.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Een verdiend gelijkspel voor Union in de Europa League. Het speelde 1-1 gelijk tegen het Spaanse Real Sociedad na een doelpunt in de slotminuten. Union pakt voorlopig 4-6. AA Gent won dan weer zijn eerste wedstrijd in de Conference League. Het werd 1-0 tegen het Deense Aarhus. Gent verdiende de overwinning, maar kon pas in het slot scoren. Het staat ook meteen aan de leiding. In de Europa League begint Anderlecht rond deze tijd dan weer aan zijn wedstrijd tegen het Kroatische Zagreb. En in de Conference League neemt Sint-Truiden het op tegen het Georgische Iberia. De problemen na de mogelijke cyberaanval bij Albert Heijn blijven aanhouden. Klanten zullen al zeker tot en met zondag geen boodschappen thuis kunnen laten bezorgen. In de winkels zijn de problemen intussen opgelost, daar zullen de rekken opnieuw aangevuld worden. Sinds vorige week kampt Albert Heijn met ICT-problemen na mogelijke hacking. Daardoor lagen alle systemen plat. De Gezinsbond roept op om gezinnen met lage inkomens te ondersteunen bij de stijgende energieprijzen. Die staan op hun hoogste niveau in bijna 4 jaar. Zo betaal je door de oorlog in Iran al 1000 euro meer voor energie. Daarom pleiten ze voor specifieke maatregelen. Je hoort voorzitter Ivo Mechels.
3: Wij vragen geen algemene ondersteunende maatregelen, omdat bij algemene ondersteuning, dat geef je ontzettend veel geld uit, dat geld is er niet meer. Maar ook omdat gezinnen dan minder beginnen te letten op hun verbruik. We willen dat men zeker de laagste inkomens ondersteunt bij middel van het Sociaal Verwarmingsfonds en of een uitbreiding van het sociaal tarief.
2: De Gezinsbond roept de overheid ook op om renoveren makkelijker te maken, zodat gezinnen hun woning energiezuinig kunnen maken. Vanavond droog met brede opklaringen, minima tussen 5 en 10 graden. Morgen wisselend bewolkt en droog, 's avonds gaat het regenen bij zo'n 20 graden. Dit weekend wisselvallig bij maxima tot 15 graden.
1: Christina

0: Christina Nieuws.
1: Een zwaar ongeval aan de kanaaltunnel in Frankrijk. Dat is de verbinding tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Daarbij zijn 19 gewonden gevallen, 5 zwaar gewond. Een minibus kantelde en werd daarop aangereden door een goederentrein. Het treinverkeer in de tunnel is volledig onderbroken. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. In Beernum, West-Vlaanderen, is een fietser van 69 overleden toen hij aangereden werd door een bestelwagen. De man wilde de weg oversteken en werd daarna gegrepen. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De problemen na de mogelijke cyberaanval bij Albert Heijn blijven aanhouden. Klanten zullen al zeker tot en met zondag geen boodschappen thuis kunnen laten bezorgen. In de winkels zijn de problemen intussen opgelost. Daar zullen de rekken opnieuw aangevuld worden. Sinds vorige week kampt Albert Heijn met ICT-problemen na een mogelijke hacking. Daardoor lagen alle systemen plat. De Gezinsbond roept op om gezinnen met lage inkomens te ondersteunen bij de stijgende energieprijzen. Die staan op hun hoogste niveau in bijna 4 jaar. Zo betaal je door de oorlog in Iran al 1000 euro meer voor energie. Daarom pleiten ze voor specifieke maatregelen. Je hoort voorzitter Ivo Mechels.
2: Wij vragen geen algemene ondersteunende maatregelen, omdat bij algemene ondersteuning, dat geef je ontzettend veel geld uit, dat geld is er niet meer. Maar ook omdat gezinnen dan minder beginnen te letten op hun verbruik. We willen dat men zeker de laagste inkomens ondersteunt bij middel van het Sociaal Verwarmingsfonds en of een uitbreiding van het sociaal tarief.
1: De Gezinsbond roept de overheid ook op om renoveren makkelijk te maken, zodat gezinnen hun woning energiezuinig kunnen maken. Een verdiend gelijkspel voor Union in de Europa League. Het speelde 1-1 gelijk tegen het Spaanse Real Sociedad na een doelpunt in de slotminuten. Union pakt voorlopig 4-6. AA Gent won dan weer zijn eerste wedstrijd in de Conference League. Het werd 1-0 tegen het Deense Aarhus. Gent verdiende de overwinning, maar kon pas in het slot scoren. Je hoort Gent-speler Matthias Delorge.
3: Ik denk vooral op het begin een beetje afwegen tegen elkaar. Ik denk dat het slordig was. Ik zeg het een beetje zoeken, maar daarna eenmaal als we ons ritme gevonden hadden, ging het goed en creëerden we kansen alleen. Ik denk dat we onszelf iets meer moeten belonen.
1: Gent staat ook meteen aan de leiding. Vanavond droog met brede opklaringen, minima tussen 5 en 10 graden. Morgen wisselend bewolkt en droog, 's avonds gaat het regenen bij zo'n 20 graden. Dit weekend wisselvallig bij maxima tot 15 graden.
4: Christina, more music.

0: Herentals Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Bij de ingang van de kanaaltunnel in Coquelles in Frankrijk is een zwaar verkeersongeval gebeurd. Daarbij vielen 19 gewonden, 5 zijn zwaar gewond. Een minibus botste er op een goederentrein, dat melden de autoriteiten. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Eurostar laat weten dat het ongeval geen impact heeft op treinen van en naar Londen. Oekraïens president Zelensky heeft ons land bedankt voor de steun in de oorlog met Rusland, dat schrijft hij op X. Zelensky sprak vanmiddag onder meer met koning Filip en zat vanavond ook samen met premier Bart De Wever. Dat gebeurde in de marge van de EU-top in Brussel. Zelensky benadrukte ook dat de Russische tegoeden bij Euroclear geblokkeerd moeten blijven zolang de oorlog duurt. Morgen spreekt Zelensky ook de Europese Raad toe. Een verdiend gelijkspel voor Union in de Europa League. Het speelde 1-1 gelijk tegen het Spaanse Real Sociedad na een doelpunt in de slotminuten. Je hoort coach David Huber.
4: De manier waarop de wedstrijd vordert, wat er daarin gebeurt, hoe dat we terugkomen. Een jongster van de club die absolute verdiende 1-1 maakt. Die laatste minuut waarin dat we iets recht zetten voor een medemaat. Dit is voor mij een prestatie die mij heel blij maakt, heel fier maakt. En het enige dat ik kan zeggen is dat we ons eigenlijk niet genoeg hebben kunnen belonen met de prestatie.
3: Union pakt voorlopig 4 op 6. AA Gent won dan weer zijn eerste wedstrijd in de Conference League. Het werd 1-0 tegen het Deense Aarhus. Gent verdiende de overwinning, maar kon pas in het slot scoren. Gent staat ook meteen aan de leiding. En op dit moment zijn er nog 2 wedstrijden bezig. Anderlecht speelt in de Europa League op dit moment tegen het Kroatische Dynamo Zagreb. Bij het begin van de tweede helft staat het 0-0. In de Conference League staat Sint-Truiden bij het begin van de tweede helft 1-0 voor tegen het Georgische Iberia. Vannacht droog en overwegend helder, minima tussen 5 en 10 graden. Morgen wisselend bewolkt en droog, 's avonds gaat het regenen bij zo'n 20 graden. Dit weekend wisselvallig bij maxima tot 15 graden.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Bij een botsing tussen een minibus en een goederentrein bij de ingang van de kanaaltunnel in Coquelles in Frankrijk zijn 19 gewonden gevallen. Dat melden de Franse autoriteiten. Volgens de laatste berichten zijn het allemaal mannen van verschillende nationaliteiten. Twee van hen zijn zwaar gewond. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het parket onderzoekt de zaak. Oekraïens president Zelensky heeft ons land bedankt voor de steun in de oorlog met Rusland. Dat schrijft hij op X. Zelensky sprak vanmiddag onder meer met koning Filip en zat vanavond ook samen met premier Bart De Wever. Dat gebeurde in de marge van de EU-top in Brussel. Zelensky benadrukte ook dat de Russische tegoeden bij Euroclear geblokkeerd moeten blijven zolang de oorlog duurt. Morgen spreekt Zelensky ook de Europese Raad toe. En een wisselvallige avond voor onze Belgische ploegen in Europa. In de Europa League verloor Anderlecht van en bij het Kroatische Dynamo Zagreb. Het werd 1-0 na een penalty in de slotminuut. Anderlecht pakt zo'n 0 op 6. Eerder vanavond speelde Union dan weer 1-1 gelijk tegen Real Sociedad. Union staat gedeeld 11e. Op de eerste speeldag van de Conference League pakten beide Belgische ploegen wel de zegen. STVV versloeg het Georgische Iberia met 2-0. Gent won dan weer met 1-0 van het Deense Aarhus. Vannacht droog en overwegend helder, minima tussen 5 en 10 graden. Morgen wisselend bewolkt en droog, 's avonds gaat het regenen bij zo'n 20 graden. Dit weekend wisselvallig bij maximaal tot 15 graden.

0: Ontdek wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Sandwheels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken. Garage Sandwheels. Lierse Steenweg, hij is op den berg.
1: Christina, more music.

0: Wij zijn enorm tevreden. De temperatuur is perfect geregeld en het mag gezien worden.
1: FDK. Voor alle buitenzonwering, rolluiken en automatiseringen. Ze staan voor kwaliteit en service met een eigen team van goede medewerkers. FDK is ook specialist in de topmerken Harel en Somfy. Ga zeker langs in hun showroom of kijk alvast op fdk-online.be.
0: FDK. In de Eugène Wouterstraat in Heist Centrum.
2: Christina.

beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Elektro van Look. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Elektro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Elektro van Look. Christina.

0: De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg.
1: Christina. Every hour. Every day.

0: Swissflex.
1: Er is gewoon geen betere lattenbodem. Eerste klas slaapcomfort met de allernieuwste technologie.
2: Bosmans slaapcomfort.
1: Dankzij de innovatieve Bridge-technologie de enige lattenbodem die zich perfect aanpast aan je lichaam. Uniek in zijn soort. Heerlijk slapen zonder zorgen met een lattenbodem van Swissflex. Exclusief in de regio bij Bosmans slaapcomfort.
2: Bosmans slaapcomfort.
3: Christina. Every day.

0: Herenthal Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heistoldenberg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina. Every hour. Every day.